So, voorletse track live hier, Raver DNA. Dat is waar ze dan vast weer met twee zo'n Big Room Blast, maar om zaterdagavond. En sowieso heute mal volles programma hier op Alzheimer FM, seit knapp 13 uur of zo.